sele sindoma mako kumelele njani mina sele sindoba baba wako kumelele njani.